0: deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef, moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast, maar dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. De overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Annette Schut met het NOS-journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie twee minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland gehouden.

0: net wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister iedere woensdag.
2: Wij gaan dansen.
3: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
4: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
5: Nee, voor geen goud. Nee,
2: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
6: I promise to be kind to the city and its citizens.
4: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
3: Ja, zoals altijd.
1: Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
8: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuuggriffioen.nl.
9: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Annette Schut met het NOS Journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit was Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
1: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen, door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
2: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

ander in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

Annette Schut met het NOS Journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.

0: Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
1: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. De temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit was Onder Drempels Radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
3: Je luistert naar

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
1: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
0: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
2: Game's a match.
3: And it's another big upset in the men's draw.
2: 6-4, 7-5, 6-2.
0: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
4: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
5: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

Solange you de la misère, solange we got you all day. Ik heb een tuintje in maat. Yeah man, dit is Damaru en ook Tumi en Arki Radio Razo op 105.2 FM. En if you dit op internet, razoamsterdam.nl.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij met agressieve reacties te maken krijgt.
1: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar anders dan zien ze ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Het is eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt.
0: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er is veel wind. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
1: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
0: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
2: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
0: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
4: Radio Swammerdam. Hoezo?
5: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
6: Radio Swammerdam.
7: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezing van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt erbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo-show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
1: Zuidoost-TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost-TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost-TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Bijlmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met twee kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de derde keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp PolarSteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. PolarSteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
1: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: mensen, dames en heren, de lang verwachte show is er vandaag voor het laatst. Annemarie Hunsen!
1: En ze komt op het podium.
2: Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel.

Surinaman. Surinaman, homie caro. Mensen, dankjewel. Kom hier. Yeah. Oké, homie caro, is aan mijn kondre. Ten mijn mabeer mijn combatté. En dat zat aan te dide. Nu aan het poeren gini. Mie ego waka, maar mijn kombaka. Mika aja a combatté beri. Mino man tan farawe. Surinam na mi rutu. En dat ben motang. Bafunu. Is a combatté no beri. Un afja, min espan. Us don ja ti den. Is absan. Me yera poke bar. Heri ai. Afisi poto doro. Afisi poto doro. Ai baya. Un espan un resto me kom.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat dat sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
1: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas, Homan, migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
1: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het eind van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Luister iedere woensdag.
2: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
3: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
4: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
3: Ja, dat was leuk.
4: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
5: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens, wist je dat?
6: Halleluja.
1: Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
8: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die...

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat die zich focussen op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageerden geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor 1 jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder 1 waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer. In de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Zo. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel, Radio Amsterdam Zuidoost.
1: Radio Razo for everyone, everywhere, every time.
2: Radio Zuidoost, waar wij voor staan.
3: Actualiteiten, cultuur, sport en natuurlijk muziek.

0: Luister elke dag naar op de 105.2 in de ether en de 103.8 kabel.
1: Zolang je de la misei, zolang ik ga je alle day, ik heb een tijdje in maat. Ja man, dit is Damaru en ook to me en Arki Radio Razo op 105.2 FM. En if je dit op internet, razoamsterdam.nl. Ik ben...
2: Dit is Razo.
0: Radio Amsterdam Zuidoost. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether. Radio Amsterdam Zuidoost.
3: This is Razo Summer Radio.

0: pretend to enjoy myself.
1: Razo got the power. And we come to you in any style and fashion. You love it with a real passion.
2: Als het over de Bijlmer gaat, hoor je het hier bij Razo, het officiële radiostation van Amsterdam Zuidoost.
1: Out in the street, Razo sounds so.
3: Razo got the power.
1: Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

0: Hey, we have a caller. Hey, goedenavond.
1: Hey, goedenavond met Oom Pie.
0: Hey, how are you doing?
1: Hey, kan je een mooie muziek dragen? Draaien voor me, een Papa Touwtje.
0: Okay, what song we would like to play?
1: Een mooie van Papa Touwtje, maakt niet uit.
0: Papa Touwtje?
1: Ja, Papa Touwtje.
0: Okay, let me see. Papa Touwtje. All right, doesn't matter which one.
1: No matter.
0: All right, let me see.
1: Yeah? Okay. Thank you,
0: man. All right, then we play for you Dem Nadin.
1: Yeah.
0: All right. Okay, have a good evening. Thank you for calling.
1: You also too, man.
0: Thank you.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
1: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook een complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. En dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
0: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Leasebike kwam na lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgisch een verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.

0: is Razo, Radio Amsterdam Zuidoost.
1: Zolang aan jullie de la misee, zolang aan mij ga la dee, ik heb een tijdje in maat. Ja man, dit is Damaru en ook to me en Arki, Radio Razo, op 105.2 FM. En if je dit op internet, razoamsterdam.nl. Ik ben...
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De 105.2 FM Ether, de 103.8 kabel. Het is jouw eigen radiostation. Het is Razo Radio.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiewiet.
1: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
0: Verder vinden D66 en CDA het plan niet te verdedigen als het tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
2: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. Zeker voor de nabestaanden.
0: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen, maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wijchen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
1: De politie maakte bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden en heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
0: Vanavond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SPU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
2: Maar lang kan dat niet duren. Want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar het begin van een oplossing, die is er nog niet.
0: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
4: Dit was Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

letter op de tijd. Het is 3:50. 3:50. Nogmaals een hele goede avond weer allen toegewenst.

Dit is The Station of the Nation. Razo Radio. 105.2 FM in de ether. En wereldwijd Razo 020.nl.

Het is weer die gezellige vrijdagavond hier bij Razo Radio. De vrijdag van 4 september.

Piggy odi me baru ala mala. Awi spe ude. Lina faide faitang. Alasani bung. Ef alasane gobung. Mi breti sote. Pip, pip, pip, pip. Groetjes aan Groot Amsterdam.

Let op de juiste tijd. 14 minuten voor 10. 14 voor 10. De vrijdagavond, 4 september 2026. Dit is Razo Radio.

Om 10 brokken door 10 Radio Radio, dat kan. IBAN-nummer NL36 RABO 01489205 00. De namen van RTV Razo. Graantangi, Graantangi.

Wat een vrolijkheid en gezelligheid hier bij Razo Radio. Piep, piep, piep, piep, piep. Het is trouwens weekend.

Hongarije. En natuurlijk alle jarigen van vandaag van harte gefeliciteerd namens het hele team van Razo Radio. Nog vele gezonde en gelukkige jaren nu allen toegewenst. Nou maar hiep, piep, piep, piep, piep. Hoeree. Inmiddels 8 minuten voor 10, 8 voor 10. Dit is nog steeds Razo Radio.

Klokslag 10 uur, klokslag 10 uur. Dit is Razo Radio, de DJ's Max Maxo tot 3 uur in de ochtend. Vanuit de grote studio hier in Amsterdam Zuidoost, Studio Masanga. Mijn naam Dietwien Jasserun, Mebaru Alamala Odi Odi. 105.2 FM in de ether. En natuurlijk wereldwijd ook te ontvangen via Razo020.nl. De vrijdag van 4 september 2016.

Let op de tijd. 3 minuten over 10. 3 over 10. Nogmaals een hele goede avond en welkom bij Razor Radio. De DJ's Mix Max

En u weet het, hebt u hart voor Azo Radio? Ik als dat lampje in Brokkodotti dat appa IBAN rekeningnummer voor Azo Radio. NL 36 Rabo 01 48920500. De namen van RTV Razo. Dank u wel, Grand Tangi.

nogmaals, Odi Odi, Awins Peunde. Groetjes richting Hoofddorp. Purmerend, Zaandam, Groot Amsterdam, Almere, Lelystad, Amersfoort, niet te vergeten natuurlijk. En mijn lieve Condremans daar in Suriname, Vaudevautang.

het is dit, de DJ Zwikzwak Show. Mijn naam, Dietwien Jasjerum. En weer tang, has, swagomorovara. Hip, hip,

van die nummers die je heel lang niet gehoord hebt. En die hoor je hier alleen in de DJ's Mixmag Show. Iedere vrijdagavond van 10 uur 's avonds tot 3 uur in de ochtend. Een nieuwe aflevering van de DJ's Mixmag Show. En u kunt ons ook live bekijken, hè? Razo live video stream kunt u zien. Alles wat hier in de studio gebeurt. En ook horen.

Let op de tijd, het is 12 over 10, 12 over 10. Dit is nog steeds Razo Radio, de DJ's Mixmax Show. Nogmaals, oddie oddie. En een hele goede avond u allen toegewenst. Veilig.

Jawel, denk aan je slanke lijn. En dan Mickey Punta Chirio. Dit is Razo Radio.

0: 맞습니다.
1: Het is 1 minuut voor half 11. Zometeen Razo, nieuws en informatie. Blijf afgestemd.

Let op de tijd, het is 7:07. 7:07. Dit is Razo, nieuws en informatie op deze vrijdag van 4 september 2026. Op zondag 6 september aanstaande vindt er van 1 uur 's middags tot 11 uur 's avonds op het Annie Romeinplein in Amsterdam Zuidoost een gratis mini-buurtfestival plaats als aftrap voor de vernieuwing van het plein. Bewoners kunnen die dag hun ideeën en wensen delen met het buurtplatform G-Buurt United over hoe het Annie Romeinplein eruit moet gaan zien. Er is de hele dag muziek, eten en entertainment voor jong en oud. En als afsluiting draait de Belmer Bios de film Michael. Bewoners kunnen die dag hun ideeën en wensen delen met het buurtplatform G-Buurt United over hoe het Annie Romeinplein eruit moet gaan zien. G-Buurt United doet dit in opdracht van de gemeente. In het najaar volgt een vervolgbijeenkomst waarin dieper wordt ingegaan op hoe het plein aantrekkelijker gemaakt kan worden. Er is de hele dag vol muziek, eten en drinken en natuurlijk entertainment voor jong en oud. Live muziek en dj's de hele dag door. Food trucks met snacks uit de buurt. Workshop en marktkramen. Theater- en knutselactiviteiten voor kinderen. Spel en vermaak voor het hele gezin. Als slot wordt door de Belmer Bios de film Michael afgedraaid. Aanstaande 6 september dus, zondag 6 september, van 1 tot 11 uur 's avonds, buurtfestival Annie Romeinplein.

Let op de tijd, het is 9:09. 9:09. Dit is Razo Nieuws en Informatie op deze vrijdag van 4 september 2026. Denk ook mee over de nieuwe buurtplekken in E-buurt Oost. Tussen de E-buurt en de G-buurt maken we een groene woonwijk. Hier komen 550 woningen. Veel daarvan zijn voor starters en mensen met gemiddelde inkomen. Roxdalen heeft al ongeveer 150 huurwoningen gebouwd. En deze liggen in de gebouwen Eeshove en Egelelie. We verbeteren ook de openbare ruimte. Het ontwerp hiervoor is vastgesteld. En in het ontwerp staan plekken die nog ingevuld moeten worden. En daar kunnen bijvoorbeeld fruitbomen, eetbare planten, een moestuin voor de buurt en een bloemveld komen. En we willen samen met bewoners bedenken hoe we deze plekken inrichten. Iedereen mag meedenken. Ook willen we de moestuinders van Geldershoof een nieuwe plek geven in de oostelijke deel van de E-buurt. Kom dus langs en geef uw mening over de moestuin en de buurtplekken. Dinsdag tussen 3 en 6 uur. Maar dat is al geweest, denk ik. Het is dinsdag geweest. Ik ben benieuwd hoe u het daar heeft ervaren. En u kunt tot en met 24 oktober uw ideeën met ons delen via de vragenlijst. En dit kost maximaal 5 minuten. En dat kunt u allemaal zien op de site, de projectenpagina en het volledig plan. Razo Radio, the station of the nation.

Let op de tijd, het is 18 minuten voor 11, 18 voor 11. Dit is Razo Nieuws en Informatie op deze vrijdag van 4 september 2026. Belmar Bios in de buitenlucht, ja. Geniet op 6 en 12 september van een gratis openluchtbioscoop in Zuidoost. Met leuke activiteiten en een muzikaal voorprogramma. Een mooie manier om samen de zomer af te sluiten en nog eens na te zomeren. Ja, want op 6 september is de openluchtbios op het Annie Romeinplein met de film Michael, een portret over het leven van Michael Jackson. En om 1 uur begint het Annie Romeinpleinfeest met leuke activiteiten. En 's avonds kunt u in de buitenlucht genieten van de film. Datum dus 6 september vanaf 1 uur. De film begint om 8:30. En de locatie is Annie Romeinplein. En op 12 september staat de Belmar Bios op het Groot Belmarplein met de film You, Me en Tuscany. In samenwerking met Zetto Jazz. Stage is er van 6:30 avonds tot 8:30. Een muzikaal voorprogramma. En het voorprogramma opent met een DJ-set van Tina Burner, gevolgd door een live optreden van het Ronald Snijders Trio. Dat dus op 12 september vanaf 6:30. De film begint om 8:30 en de locatie Groot Belmarplein hier in Amsterdam Zuidoost.

Let op de tijd, het is 16 minuten voor 11, 16 voor 11. Dit is Razo Nieuws en Informatie op deze vrijdag van 4 september 2026. Erfgoed van de week, open erfgoed in Noord, ja. Tijdens Open Monumentendag Amsterdam op 12 en 13 september... openen ook in Noord allerlei bijzondere panden hun deuren. Zo kunt u een kijkje nemen in de voormalige Sint-Rosa-huishoudschool van de architect Joop van Sticht uit de jaren 70. Het Hato-arbeidershuisje, het Zonnehuis, Museum Amsterdam-Noord en Atelier Volten. En ook kun je meewandelen door de tuindorpen Vogeldorp en Oostzaan en ontdek het open erfgoed van Noord. Ja, dit allemaal kunt u meemaken op 12 en 13 september aanstaande.

12 en 13 september aanstaande dus. Van 11 tot 5 uur. Let op de tijd, het is 15 minuten voor 11. 15 voor 11. Geen openbaar vervoer en geen ponten op woensdag 9 september aanstaande. Hou daar rekening mee. Geen openbaar vervoer en geen ponten op woensdag 9 september aanstaande. Want woensdag 9 september is er een landelijke OV-staking. En in Amsterdam rijden die dag geen trams, geen bussen en metro's en ervaren geen ponten over het IJ. Ook het treinverkeer valt stil. Vooral bewoners van Noord heeft de staking grote gevolgen. En de staking duurt 24 uur. Reist u normaal met het openbaar vervoer, hou dan rekening mee dat u op 9 september op een andere manier moet reizen en werkt thuis als dat mogelijk is. En ook de schippers van de ponten staken. Daardoor varen er de hele dag geen ponten over het IJ. De IJ-tunnel wordt niet opengesteld voor fietsers, brommobielen en voetgangers, omdat dit nog niet veilig is. En fietsers en voetgangers kunnen via de Schellingwoudebrug van en naar Noord. En voor sommige reizigers betekent dit wel een flinke omweg. De staking is onderdeel van een landelijke 24-uur staking van werknemers in het stad- en streekvervoer en op het spoor. Dus hou daar rekening mee. Hou er serieus rekening mee. Geen openbaar vervoer en geen ponten op woensdag 9 september aanstaande.

Let op de tijd, het is 13 minuten voor 11, 13 voor 11. Dit is Razo Nieuws en Informatie op deze vrijdag van 4 september 2026. En het Amsterdams Museum wordt 100 jaar en dat viert het museum 100 dagen lang met allerlei activiteiten in de stad. Van workshops tot rondleidingen en van tentoonstellingen tot gratis taart eten. Ook vroegen ze 100 mensen om iets te vertellen over een object uit hun collectie. En sinds de opening op 2 november 1926 is de Waag. Vertelt het Amsterdam Museum de geschiedenis van de stad en zijn inwoners. Ja, het museum viert zijn 100-jarig bestaan. Dat kunt u ook mee gaan vieren. Dus kom het vieren. Het Amsterdams Museum Festival duurt tot en met 11 december. En op Amsterdam Museum Festival kunt u tickets reserveren voor de verschillende evenementen, tours, workshops en tentoonstellingen. Zoals Amsterdam Museum Depot Tour, dat is gratis. Een gratis bezoek op alle locatie verjaardag Amsterdam Museum. Op alle locaties verjaardag Amsterdam Museum kunt u gratis gaan. En schuif aan bij Tea Art Café. Daar kunt u ook naartoe. Portretten van 100 Amsterdammers. Fotograaf Robin de Puy maakt de portretten van 100 Amsterdammers. En zij vertellen over hun favoriete object uit het museum. Allemaal activiteiten. Wilt u meer weten? Kijk op de site Amsterdam Museum Festival. Daar kunt u alle informatie en alle activiteiten, alles wat u wil weten, kunt u daar lezen.

En tot zover Razo nieuws en informatie op deze vrijdag van 4 september 2026. Volgende week vrijdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Razo nieuws en informatie. Presentatie Didwin Jessirun.

Dit is Razo Radio, 105.2 FM in de Eder. En ook wereldwijd te ontvangen via razo020.nl. En hebt u hart voor Razo Radio? Dan kunt u een kleine bijdrage om Chibrokodotti storten voor Razo Radio op het IBAN-rekeningnummer van Razo Radio. NL 36 Rabo 01 48 920500 ten name van RTV Razo. Nogmaals, hebt u hart voor Razo Radio? Dan kunt u een kleine bijdrage storten op het IBAN-rekeningnummer van Razo Radio. NL 36 Rabo 01 48 920500 ten name van RTV Razo. Alvast onze hartelijke dank. Grand tangi. Dit is Razo Radio.

Dit is Razo Radio. Inmiddels 6 minuten voor 11. 6 voor 11. Tot 3 uur in de ochtend is dit de DJ's Mixmax Show. Nogmaals, odi odi. Mebaru alamala. Emi tang lobby alamala.

Let op de tijd, het is 11:02. 11:02. Dit is nog steeds Razo Radio. De Station of the Nation. De DJ's Max Show tot 3:00 in de

Wat zijn ze toch weer gezellig en mooi deze avond. De vrijdagavond van 4 september 2026. Razo Radio.

gezelligheid. Wat zijn ze toch weer mooi, die muziek vanavond. Speciaal voor u geselecteerd. Piep, piep, piep, piep. Hoeree. Dit is Razo Radio. The Station of the Nation. Live radio op deze vrijdagavond 4 september 2026.

van die old school klassieke classical muziek. Muziek wat u lang niet gehoord hebt. Die hoort u hier bij Razo Radio in de DJ.

Het is de vrijdag van 4 september 2026. Het is weekend! Een heerlijke weekend waar men al lang naar uitkeek. Eindelijk is het weekend.

0: Keukenmaster.
1: 10 minuten voor 12. 10 voor 12. En ik hoop dat je geniet, of geniet nog steeds van die prachtige muziek die voor je geselecteerd heb. Zometeen, collega Marius Groot. Blijf dus afgestemd.

Let op de tijd, het is 4 minuten voor 12. 4 voor 12. En dat was bij aandeel in de DJ's Max Max Show voor deze vrijdag. 4 september 2026. Blijf afgestemd. Tot 3 uur in de ochtend. Collega Marius Grot neemt het zo meteen van mij over. Dank dat u hebt willen luisteren naar het eerste gedeelte van de DJ's Max Max Show. En ik hoop dat u van genoten hebt. Mijn naam Dietwien Jesserun. En u hoort me later in de nacht wel weer even. Nogmaals, odi odi bebaru alamala. En een hele goede avond. Fijne luisterstemming verder.

Het is klokslag 12 uur, klokslag 12 uur. Dat betekent een hele goede morgen, luisteraars. Waar u zich ook mag bevinden, Marius Grot groet u allen. Odi, odi, met baru, allemaal awansi, pe unde, dis na UJJ Smix Max Show, deel 2. De nieuwe dag, een nieuwe dag is aangebroken. Zaterdag 5 september van het jaar 2026. Aan de zieken en van harte beterschap, zij die in droge dompel zijn, wens ik heel veel sterkte toe in deze donkere dagen. En ieder die wat te vieren heeft, het zij een verjaardag, geboorte van een kind, een huwelijk, een nieuwe huis, wat dan ook, hip hip hip, ja ja ja, God zegen, Gods rijkste zegen toegewenst. Dit is je JJ's Max Max Show deel 2. Tussen 10 en 12 hebt u genoten van dit wiens gedeelte. JJ's Max Max Show deel 1. En ik hoop dat zijn muziek in de smaak gevallen is bij een ieder. En dat kunt u altijd verwachten van dit wiens jefstron, hè? Nogmaals, odi odi me baru allemaal awansi, pode binnen en buiten Amsterdam, binnen en buiten Nederland. Waar dan ook, odi odi me baru allemaal. Dit is your JJ's Mix Max Show, deel 2 op deze vroege zaterdagmorgen, 5 september van het jaar 2026.

Alle luisteraars een suite, suite groet. Waar u zich ook mag bevinden. Zometeen na de tune gaan we een aanvang maken met het woord van de week en daar aansluitende felicitaties. Blijft u afgestemd na de tune.

0: grote ontwikkeling.
1: Oké, dan. Het is 5 minuten over 12. 5 minuten over 12. Wij gaan een aanvang maken met het woord van de week.
0: Op eigen kracht draaiend.

Lieve luisteraars, uw aandacht voor het woord van de week. Broeders en zusters, op deze vroege morgen geef ik u dit mee. Gehaald uit Johannes 8, de verse 31 tot 32. Die zeggende: als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen. En de waarheid zal u vrijmaken. Nogmaals, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen. En de waarheid zal u vrijmaken. Johannes 8. De verse 31 tot 32. En de leertekst leert ons die zeggende: leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Maak mijn hart onverdeeld om uw naam te vrezen. Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Maak mijn hart onverdeeld om uw naam te vrezen. Psalm 86, de versen 11. Lieve luisteraars, broeders en zusters, u hoort het al. Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Niet alleen vandaag, maar alle dagen, alle jaren van uw leven. Blijf in zijn woord, blijf in zijn woord wandelen. En dan zal hij u als zijn discipel nemen. Ook ik, ook jou, jouw familie, vrienden, kennissen. Laten wij op het pad der waarheid blijven. En dan zullen wij gezegend zijn. En ik ben er zeker van dat u dit ook deze gehele week gedaan hebt. Op het pad der waarheid wandelen. En wil ik u vragen om dat ook te doen in de komende nieuwe week. In de komende nieuwe week, waar hij u weer zal leiden en begeleiden. Waar hij weer voor u klaar zal staan. Waar hij zijn helpende hand zal uitstrekken om u te helpen, u die misschien in nood verkeert, u die het misschien zwaar heeft. Hij laat geen enkele kind van hem, want wij allen behoren hem toe. Ongeacht wie wij zijn, ongeacht taal die wij spreken, hij is de Vader, de Zoon en de Heilige. En de Heilige Geest, de drie enige God. Anderen noemen hem Allah, anderen noemen hem Jehovah, anderen noemen hem Yahweh, anderen noemen hem God. Maar hij is de één en dezelfde God die ons op deze wereld gezet heeft. En die voor ons zal blijven zorgen en die ons zal blijven leiden en begeleiden, dat wij op het pad der waarheid blijven. Hij zal een schild zijn tegen. Hij zal een schild zijn voor ons tegen Satans aanvallen. Want Satan die loert overal. Overal waar hij toe kan slaan. Maar God is er voor ons. En daarom heeft hij ook zijn enige geboren zoon op deze wereld gezonden. Om voor ons het gevecht aan te gaan tegen Satans aanvallen. Daarom begin vandaag en ga de komende nieuwe week in met het geloof, het sterk geloof in God de Almachtige, dat zijn Zoon, Heer Jezus Christus, voor ons is en voor ons zal staan en voor ons voor in het gevecht gaan om Satan te elimineren. Want Satan regeert als een briesende leeuw. Maar Jezus zal altijd overwinnen. Ook voor u, voor mij,
voor ons allen. Daarom blijf geloven in de goede God. Blijf elke dag tot hem bidden. Elk uur, elk ogenblik. Amen.

0: Zie je deze kras?
1: Aan alle jarigen van vandaag ontvang alvast de genade en de zegen van God. U bent vandaag jarig en u hebt ook jarigen morgen jarig. En u hebt ook jarigen morgen de komende week.

Ga het nu het levensjaar in met zijn genade. Laat hij u leiden en begeleiden. Laat hij u scholing geven door om in hem te blijven geloven. Niet alleen omdat u jarig bent, maar ook alle dagen in uw leven. Beginnen met uw nieuwe levensjaar die ingegaan is. Alle jarigen, wij feliciteren u en wensen u heel veel kracht, wijsheid en gezondheid toe. Want God, Hij alleen, Hij kan dit tot stand brengen. Dat wij elk jaar mogen zeggen, ai, me vier mijn verjaardag, ai, ik ben jarig. Maar val liever op je knieën en dank de goede God dat Hij dit weer tot stand gebracht heeft. Wij van Razo Radio, het hele Razo Crew, in het bijzonder de GG's Mixmax Show, wij wensen u heel veel kracht, wijsheid en vooral gezondheid toe. Maak er een mooie dag van, met uw familie, uw vrienden en uw kennissen. Maar plaats God in het middenpunt. Dan nou een hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Hoeree voor alle jarigen van vandaag.

op smalle pad. Alleen kunnen zij niet verder. Geen enkele tree. Neem heren vastgeleiden. Neem mijn armen mee. De kasegi fu masra gado, ala fayar misi, ala fayar masra. Gado hanada, wijsheid, krachti. Nanga gosontu, wie winsi, ala fayar misi, ala fayar masra. Alle jongens en meisjes. Gods rijkste zegen toegewenst. En mogen zijn hand u leiden in uw nieuwe levensjaar.

Want de Heer is mijn herder, mij zal er niets ontbreken. Al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik ducht geen kwaad. Want de Heer zijt bij mij, zijn stof en zijn staf, die zullen mij begeleiden, behoeden en beschermen. Amen. Want als ik in nood zit, dan hef ik mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp komt van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. En die niet zal toelaten dat de zon u des daags steekt en de maan ligt u des nachts. Hij zal uw ingang en uw uitgang bewaken en bewaren. Hij zal u niet alleen laten. Want zijn wakend oog die over u waakt en u zal beschermen. Blijf op deze goede God vertrouwen en bouwen. Want Gods beloften kwijnen niet weg. Wat hij heeft beloofd.

En hij is een God die zijn beloftes nakomt. Misschien wij mensen niet, maar deze goede God komt al zijn beloftes na.

van deze plaats uit willen wij feliciteren Christian Nelson vandaag. Met de genade van God mag hij vandaag 34 kaarsjes uitblazen. En hij wordt gefeliciteerd namens zijn moeder, Diana Nelson. Diana, je wordt ook gefeliciteerd met jouw zoon, jouw grote zoon. Mogen hij ook ontvangen Gods genade, kracht, wijsheid en vooral gezondheid. En dat wensen wij hem ook toe. Dus nogmaals, Christian Nelson, vandaag 34 jaar. Hij mag 34 kaarsen uitblazen vandaag. En hij gaat een nieuwe levensjaar in. Met de genade van God. En alle gelukwensen krijgt hij van zijn lieve moeder Diana Nelson. Diana, wij van de Razo Radio, de GG's Mixmax Show. Wij feliciteren u ook met uw grote zoon. Namens Dietwin Jefsrun en de co-pilot Marius Grot zeggen wij samen hip, hip, hoeré voor Christian Nelson. En alle jarigen mogen gaan genieten van lekker bazuinkor muziek. Tot half 1.

Nogmaals alle jarigen van vandaag, morgen, de komende week. Gods rijkste zegen toegewenst, kracht, wijsheid en vooral gezondheid. Namens het hele Razo Crew, in het bijzonder de JJ's Mixmax Show, your captain Ditwin Jesren en je co-pilot Marius Grot. Gods rijkste zegen.

0: En dat waren weer het woord van de week. En de felicitaties. Volgende week zijn we weer met het woord van de week. En zeker ook de felicitaties. Het is 1:05. 1:05. Dit is your DJ's Max Max Show deel 2. Mijn naam is Marius Grot, zij die nu pas hebben afgestemd.
1: Hoort het al, je gaat eraan, ja. Doe hard je best.
0: Tot 3:00 vannacht.
1: Gedaan.
0: Oh. Elke vrijdag van 10:00. Tot 3:00 in de nacht. Your DJ's Max Max Show. With your captain, Ditwin Jesrun, en je co-pilot, Marius Grot.
1: Zeker langer leven.
0: Groetjes aan jullie allemaal, alle luisteraars, waar dan ook wij te beluisteren zijn. Binnen en buiten Amsterdam. Binnen en buiten Nederland. En als we zeggen binnen Amsterdam, dan is het Amsterdam-West met omstreken. Osdorp, Geuzeveld, Bosselommer.
1: De kind al haren. Derde is mijn reis getrouwd naar mijn baan. Veerde wordt mijn zakjes hoog.
0: Amsterdam-Noord.
1: Vijfde is mijn al aan zakken.
0: Amsterdam-Oost.
1: Omen ongemakken.
0: Ja, hè, dapper maar ook, hè.
1: Het leven af.
0: Amsterdam-De-Pijp.
1: In het graf. Ja, ja.
0: En Amsterdam Zuidoost, in de hol van de leeuw waar wij ons op dit moment bevinden. Groeneveen. En dan nemen wij Diemen, Diemen Zuid. Nemen we Utrecht, Almere, Almere stad, Almere buiten, Muziekwijk, Almere centrum, Lelystad, Hilversum, Amersfoort. Nijmegen, Arnhem, Odi Odi, Zaandam, Wormerveer, Purmerend, Leiden, Den Haag, Rotterdam, Dordrecht, Zwijndrecht, Aladir, recht, recht, recht, dat zei. Ook de mensen in Zeeland die op luisteren zijn. En dan gaan wij buiten Nederland. De mensen in België, Duitsland. De mensen in Milobi, Sweetie, Suri, Suri, Maribo, Odi, Odi. De mensen in Amerika. Ook de mensen in Curaçao, Colombia, Brazilië. Zelf mensen in China luisteren naar ons. Ja, we hebben ook Surinamers daar in China, hoor. Die zijn ook op luisteren. Mapeminakari, alla pres me bar. Wan sweet groet, wan sweet konaini. Mijn naam Marius Grot.

Dank u wel, Hicho Galant alias Ico, met 10 jaren medley. Het is 15 minuten voor 1. Dit is Jordi J's Mix Max Show. Op deze vroege zaterdagmorgen, 5 september 2026. En dit even doorgeven aan de mensen die een hart hebben voor Razo Radio. Dit is Masalop Archie Razo en de Abwa Atigi Razo Radio. Hebt u een donatie, mag u het doen via het IBAN-nummer NL36 Rabo 01489205 00 ten aanzien van RTV Razo. Dus ja, Wamchim Brokodotti, u hebt een donatie voor Razo Radio. Kunt je het doen via het IBAN-nummer NL36 Rabo 01489205 00 ten aanzien van RTV Razo. Wij zijn u zeer erkentelijk dankbaar alvast voor uw donatie. We taku grantani afesi. Fapkin Brokodoti, Sowampoji, Razo, Radio. En terug naar de muziek. 14 minuten voor 1. 14 minuten voor 1. Combinatie 16.

Osdorp, kijk ze schudden in een woonkamer. En de mensen hier in Zuidoost. Kouwe schudden, Almere Takmija. Want ze zijn ook op luisteren in Almere. Al die vakantiegangers daar, waar ja. Odi, odi.

0: Dank u wel, combinatiezestien met Tantana. 9 minuten voor 1, 9 minuten voor 1.
1: Mama na wayanko, aswane wayankoto. Gudu na wayanko.
0: De formatie One Nation Kawina, wayakoto. Dus no wa waide koto.

let u op de tijd. Om 13:30 gaan wij weer genieten van lekker zeewind. Op mijn loofboot. Heeft u afgestemd?

Het is 1:30. 1:30. En zoals ik het al aangaf, vandaag gaan wij weer de open zee op. Luister eens naar de tune, dan hoort u mij zo weer. Alsjeblieft.

Ja, dames en heren, het is klokslag 1:30. Klokslag 1:30 is weer tijd voor Lovers Music. Is weer tijd dat wij de open zee opgaan. Genieten van lekker zeewind. En daartussen wat schuiven op een paar mooie nummers. Met uw geliefde. Because it's music for the mommies and the daddies. Music for all the lovers on this early morning. Hebt u uw ticket in uw hand? Want voor ook voor u is er een plek gereserveerd. De hekken zijn open. Kom aan boord, een kleine controle door mijn beveiligingspersoneel. Ze gaan erop letten dat u netjes aan hebt. Geen sandalen, geen gympies, geen petten. Na de controle, dan bent u op mijn boot. Ladies and gentlemen, kom aan boord. Als decoratie vandaag weer mooie faya lobby's. Rode, roze en gele. En op elk tafel een roze roosje. Met een paar lekkere hapjes. Een flesje wijn, een flesje champagne. Lekker bij kaarslicht. Because it's music for all the lovers. Music for the mommies and the daddies. Kom aan boord. Neem uw plaats in. Hou elkaar vast. Kijk elkaar recht in de ogen. En zeg hem met je zachte stem tegen jouw geliefde. Lieve schat, ik hou van jou. Mi gudu, mi love you. Darling, I love you so much. Tokitja hila bohut bohut. Aku senam karakuwe. Je bent mijn alles, je betekent veel voor mij. Je bent mijn leven. En nog meer van dat soort mooie dingen tegen elkaar zeggende. En dit alles mag op mijn boot. Simmelt dan met de mensen thuis. Gaan we een mooie vaart van maken. Met lekker geselecteerde nummers. Dansende op mijn mooie gladde dansvloer. Waarop je gaat schuiven. Oké, daar komt het laatste stelletje binnen. Het laatste stelletje komt nu aan boord. 2 minuten over 1:30. Wij gaan van start gaan. De trossen gaan los. De hekken zijn dicht. Wij gaan varen. Here we go. En wij beginnen zo. En uw kapitein, Mr. MG.

Ladies and gentlemen, your captain is speaking. Welcome aboard, welcome aboard. Alle paren, alle geliefden, alle mamies en daddies en simultaan de mensen thuis die op luisteren zijn. Welkom, welkom aan boord. Samen met u maken we een hele mooie zeevaart van. En lekker schuiven op de mooie nummers speciaal voor u geselecteerd. Op deze vroege zaterdagmorgen, 5 september van het jaar 2026. Jullie zijn weer zo voltallig op mijn boot. En ik heet u allen van harte. Welkom, geniet van uw champagne, uw wijn. Geniet van de lekkere hapjes. En verder zie ik u op de dansvloer. U gaat mij niet veel horen. U kent mijn allerweekse motto al. U gaat mij niet veel horen. Maar ik geef u de gelegenheid om lekker te genieten van de mooie nummers. Alsjeblieft.